0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

ogen dicht. Kun je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Petros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. Daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb mijn bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Elke dag in de Kort en Klein Show, maandag tot en met donderdag en ook op zaterdag en zondag in de Gouden Uren, hits uit de Top 1000. Deze in de lijst, Abel.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

op zaterdag en zondagochtend. Je weet het ondertussen. Bekende recept met straks nog de favoriete top 3 van een luisteraar. En misschien is dat wel jouw top 3'tje. Top 3'tjes zijn van harte welkom via NPO Luister. En een lekker, ja, ik vind het altijd lekker, een beetje ouderwets. Een mailtje vind ik ook goed. Hartstikke leuk om die te ontvangen. Corné@sterren.nl. Dat is C-O-R-N-E, Corné@sterren.nl. Zometeen.

0: Sterren en L. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met nu Paul de Leeuw in de Gouden Uren.
1: NPO Sterren.

Donnie Moet dat nou? Nieuwe single zit eraan te komen van Robert van Hemert. Hij gaat maar door, hij gaat maar door. Over een paar weken komt hij uit. Nieuw materiaal van Robert van Hemert.

0: Grootros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: in Arnhem, Suzanne en Freek en Goud bij Sterren.nl. En een classic uit de schatkamer van Ben Kramer, Alles is anders. Ik heb een appje gekregen van Stefan. Dat is wel grappig, want dat is niet de S-T-E-P-H-A-N. Maar er komt nog een E achteraan. Dus nog chiquer, zeg maar. Stefan. Oké, dit is zijn top 3. Arne Jansen, Leslie Gal, 7 brieven op nummer 3. Ferry de Lits en Viva Cerveza op nummer 2. En de nummer 1 is voor Jeroen van der Boom.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog valt.

want over een week komt zijn nieuwe single uit. Precies over een week. Einde van de komende week. Ik kom terug was dit. De huidige hit van Guido van der Gaat. En daarvoor nog, Babe, vergeet het niet voor de fans.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramps.
0: En voor Donny en Senna. En waar blijf je nou? Nou, ik wou bijna zeggen tegen mezelf. Moest mezelf heel even slepen richting de studio. Want ik zag het weer buiten, jongens. En ik dacht, oh, ik wil maar één ding. Dat is eigenlijk gewoon lekker op een stoeltje hangen. Lekker in de zon. Een potje bier erbij. Oh, en dan gewoon genieten van dit heerlijke weer. Maar goed, een straf is het niet om in de studio aanwezig te zijn om weer een feestje te mogen gaan geven de komende 3 uur. Perry's Weekend Party. En zoals ik vrijdag heb beloofd, het is Perry's Summer Weekend Party. Alles staat in het teken van het mooie weer. Dit weekend, vrijdag, gisteren ook al en vandaag ook. We doen er nog lekker een schepje bovenop. Wees van harte welkom. Check lekker in. Doe dat via de NPO Luisterapp. Misschien zit jij er wel veel beter bij dan ik op dit moment. Kan ik me goed voorstellen dat je lekker in het zonnetje zit. Je oortjes in, de radio bijvoorbeeld lekker hard aan. En genieten van Sterren NL. Nou, stuur dan ook vooral even een foto in de NPO Luisteren. Want ik ben heel benieuwd hoe jij erbij zit. Nou, ik in de studio. De mooiste studio van Nederland. Dat weet je wel, hè. Het feestje is los. Dit is Perry's Weekend Summer Party.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, bitterballetje erbij. Lekker hoor.

Horst en ik drink rosé op NPO Stern.nl, zijn nieuwe single. De zomerse single van Wesley Bronkhorst. En wat je ook moet doen met dit warme weer. Gewoon goed hydrateren. En of je dat doet met water, limonade, bier of wijn. Goed, bier en wijn natuurlijk wel vanaf 18 plus. Hè. Dat ben ik dan weer verplicht te zeggen. Dat is ook wat je moet doen. Daar moet je jezelf aan houden. En daarvoor John West en Voel je dan niet. We gaan zo meteen even wat incheckberichten doen. Laat maar even weten dat je meeluistert naar deze gezellige radiozender vandaag. Dat kun je doen via de NPO Luister-app. Ga ik zo meteen even kijken welke gezellige mensen zich allemaal melden in die app. Ja, meld je niet, is het ook goed hoor. Ben je ook heel erg gezellig, ben je niet minder gezellig. Maar eens even kijken wie de moeite neemt om even heel kort een leuk appje te sturen. Dit is André Hazes op Stem.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Muziek dat komt op verschillende manieren binnen. En ook het weer heeft daar een hele grote, is daar van een hele grote invloed op. Ik bedoel, het is buiten nu lekker weer. En als je dan zo'n plaat hoort van Tino Martin, zoals Hoeveel tranen moet ik huilen, dan komt hij nog net even iets warmer binnen. Nou, hoe zou dat toch komen, hè? En daarvoor André Hazes en Bloed, Zweet en Tranen. Op de nummer 1 NPO Ster NL. De nummer 1 voor gezellige mensen. En jij bent een gezellig mens, want je luistert naar ons. En dat is leuk, dat is gezellig. En je mag eventjes een incheckberichtje doen. Dat doe jij via de gratis NPO Luister-app. Nou, Elroy, die is er al op tijd bij. Die zei, hey Perry, ouwe rakker van mij van het weekend. Gezellig man, leuk dat je erbij bent, Elroy. Leuk man. En Erik, die is er ook bij. Die stuurt ook een foto van, ja natuurlijk, van een biertje. Die zit lekker een biertje te nuttigen in de zon. Rick die zegt, nou het is op dit moment heerlijk vertoeven in mijn tuintje. En Sterren NL die staat aan. We hebben in de schuur speakers hangen, grote speakers. Met een DAB-ontvanger eraan. En je bent keihard te horen bij ons in de hele wijk, schrijft hij. Nee, dat is goed. Lekker man. Lekker bezig, Rick. En Stan die zegt, dag Perry, of ik iets van Sander Kwarten zou kunnen draaien. Nou, dat zal vast wel moeten lukken, deze uitzending. Ga ik mijn best eens even voor doen. Justin die zegt ook, Perry, een hele goede middag. Ik ben samen met mijn moeder op pad, want mijn moeder wil een nieuwe kast gaan kopen. Dus we gaan dat doen, want ook op eerste, ja, het is natuurlijk eerste Pinksterdag, heb ik nog niet eens gezegd. Is het natuurlijk. Ze voelt het voor mij niet, omdat ik natuurlijk aan het werk ben. Maar heel veel mensen die hebben vandaag eerste Pinksterdag. En, maar heel veel winkels zijn ook open vandaag. En ze gaan dus een lekkere kastje kopen. Nou, succes ermee. Twan, die zegt... oh, wat heerlijk zeg, Perry. Het is vandaag een heerlijke dag. Ik doe vandaag helemaal geen klap. Behalve dan gewoon lekker luisteren naar jullie. En wij genieten er met volle teugen van bij ons thuis. Zou je ons voor ons een plaatje kunnen draaien? Nou, laat me weten welke. Ja, want het staat er dan weer niet bij. Even laten weten welk liedje je wil horen. Dan ga ik er zometeen mijn stinkende best even voor doen. Chris die zegt, hey, die Perry, het is ook hier natuurlijk lekker weer. We hebben er heel erg lang op gewacht. Ik was die regen ook wel zat van de afgelopen weken. Meine Güte, wat was het vies weer. Ja, dat is het ook, dat was het ook. Maar hey, ik zeg altijd, na regen komt zonneschijn. We zijn hier optimisten tot in de kisten bij Ster NL Radio. Dus kijk maar eens even naar buiten, jongens. Het is heerlijk. Het hele weekend al fantastisch lekker. Zo om en nabij tussen de 26 en 30 graden. Het is echt... smullige blazen. Stef Ekkel ga ik zo meteen even draaien. En dan kan ik natuurlijk wel eventjes een zomerplaat draaien. Maar wat dacht je van de woonboot? Zullen we die gewoon even doen? Met z'n allen op de grond gaan zitten en eens eventjes...

0: de woonboot. Blijft toch een all-time favorite voor een beetje gezelligheid in de kroeg. Of op verjaardagen. Hè. Dan gaan ze allemaal standaard op de grond zitten. Gaan ze zo met elkaar van voor naar achter. Van voor naar achter. Doen ze de woonboot na. Altijd leuk. En gegarandeerd een feestje als deze erop komt. De paradeplaat van deze week is in handen van Raymond Hermans. Hij heet in de boeken. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Naar Fleming. Dit is Amsterdam op Sterren NL.
1: Ik ga jou

heeft de praatplaat weer deze week in handen met In de Boeken. Komt er een appje binnen van Angelina. En die zegt, Perry, het is mooi weer vandaag. En je had het net over rustige liedjes met het weer. Je draaide al Tino Martin met Hoeveel Tranen Moet Ik Huilen. Maar als je een plaat wil draaien waar ik echt heel erg warm voor loop, dan is dat een plaat van Volumia. Zou je die misschien even voor me willen draaien? En normaal gesproken dus pas tussen 2 en 3 alleen maar verzoekjes. Maar weet je, Angelina, dit liedje vind ik ook zelf zo ontzettend mooi. Laat ik hem gelijk even voor je draaien. Voordat we zo meteen nog even wat lekkere incheckberichten erbij pakken. Want als je meeluistert, kun je dat laten weten. Via de gratis NPO Luisterapp. Volumia of sterren. Dit is Hou Me Vast. Oh.

Ster NL Radio. En als ik je heb, en daarvoor een fantastisch mooie plaats van Volumia. Gedraaid voor Angelina. En hou me vast ook direct haar incheck erbij, want dat zullen ze toch daarna. Oh ja, Perry. Ook nog even een incheck vanuit mij. Nou, gezellig, Angelina. Gelijk eventjes op je wenken bediend met een heerlijke plaat. Dus van Xander de Boussonnier en Volumia. Leon, die zoekt een berichtje. Oh, het zou toch zo lekker zijn als je ook Diamantenring even zou willen draaien. Nou ja, ik denk dat ik daar wel een plekje voor heb hoor, straks na tweeën. Komt helemaal goed. Harry, die zegt, hey, die Perry, goeiedag. We zijn lekker aan het chillen met wat vrienden in het zonnetje. We zouden vandaag eens gaan klussen, maar bij nader inzien hebben we daarvan afgeweken van dat plan. Want ja, ons leek het veel lekkerder om een beetje van de zonnestraaltjes te gaan genieten. Nou Harry, ik denk dat niemand jou ongelijk geeft dat je dat gaat doen. Het is mooi weer. Misschien wel het eerste mooie weekend van dit jaar. Het allermooiste weekend tot nog toe, denk ik. Met de temperaturen die we hebben. Petra, die zegt ook, hey Perry, het is fantastisch mooi. En die vraagt aan 4 zomers lang. Oh ja, daar heb ik nog niet eens aan gedacht voor vandaag. Maar dat is een goeie. Ja, die ga ik zo meteen er eens eventjes bij pakken. Ook Wim, die luistert mee. Die zegt, wat een gezelligheid weer. Het is echt een zomerse party, Perry. Ga zo door. We zijn hier aan het genieten onder het zonnetje. Ik zit dan niet aan het bier. Ik lust dat niet. Heeft toch helemaal niks, Wim? Gewoon lekker in een... wat zie ik nou? Er zit er wel een foto bij. Het lijkt een soort van limonade of zo. Ja, het ziet er lekker uit, Wim. Nou, Nick, die luistert ook mee naar Ster NL Radio. Die is samen met de hele familie aan het genieten van het weer. Ze proberen een beetje in de tuin te werken, maar zegt hij, het is zo warm, want er staat de hele dag staat de zon bij ons op de tuin. Dus het is een beetje, te heet om in de tuin te werken. Dus we doen een beetje, stukje bij beetje wat dingetjes en verder gewoon lekker rustig aan. Rommon, die luistert ook mee. En ik zie dat Erik en Stefan ook van de partij zijn. Wat ontzettend gezellig zeg dat ik een berichtje voor jullie heb in de NPO-luisterapp. Zullen wij eens even Gerard Joling gaan draaien zometeen? Met vakantie. Heel veel mensen hebben natuurlijk de vakantie al geboekt. Of gaan binnenkort al op vakantie. Dan heb je alvast wat goede voorpret. Nou, vakantie van Gerard Joling komt eraan. Nou, misschien wel de zomerrit van Jan Smit. Dit is Tranquilo op NPO Sterren NL.

0: lijkt me ook wel lekker.
1: Perry's Weekend Party.
0: Gerard Joling en vakantie op Sterren NL. Nou, deze heerlijke sfeer zullen jullie gewoon lekker doorzetten zometeen in deel 2. En dat lijkt me een heel goed plan. Zometeen een uur lang heel veel muziek op Sterren NL Radio. En ik ga proberen om er een heerlijk zomersuur van te maken met wat zomerse liedjes. Je mag ze aanvragen via de

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vast klaar om vanavond op de grill te gaan. Want we gaan met de familie lekker barbecuen. Dat schrijft Patricia onder andere. En ook Michelle, die is druk bezig met de voorbereidingen voor de barbecue van vanavond. Nou, wij maken het gezellig hier op de radio met een paar goede muziekjes. Wat dacht je van Robert van Hemert? En ik wil alleen maar jou. En weet je wat je ook moet doen? Goed hydrateren op zo'n dag als vandaag. En hoe zeggen Mart Hoogkamer en Billy Dans dat? Juist ja, grappie sappie, ik ga ze voor je draaien.

Ook deze is echt fantastisch lekker. Ik wil alleen maar jou, Jorde, Robert van Hemert op de N nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL Radio. Waar deze klassieker absoluut thuis hoort. Dit is De Dijk en Bloedend Hart.

Dat nu waarschijnlijk wel. Warm van het warme stemgeluid van deze fantastische zanger, Django Wagner. Heerlijk, dit geluid van dit nummer. Waarom ben jij gegaan naar de Voor de Dijk en Bloedend Hart? Een absolute klassieker op NPO Sterren NL Radio. Het is bijna tijd om eens even een flinke zomerknaller erin te gooien. Laat even weten via de NPO luisteraar welke dat mag zijn. Dat hoor je naar Frank van

0: Het is Frank van Etten. En ik gooi de deur dicht, daar gaat ie. Hartstikke dicht. Zet ervoor Nick en Simmel en Rosanne. Op deze heerlijke zomerse zondag. En dit hele weekend vier ik dat al in Perry's Weekend Party. Ook in dit uur ga ik lekker wat zomerplaten wegdraaien. Nu even twee verzoekjes achter elkaar die in de app binnenkomen van mensen die ook vertellen wat ze vandaag allemaal doen en hoe ze van het weer aan het genieten zijn. Martijn die stuurt eventjes een foto. Die zegt, Perry, het is toch genieten dit, jongen. Moet je eens even kijken. Er zit er een foto achteraan. Ik zie een... Oh, hij zit op zo'n heerlijke relax stoel in de zon. Benen omhoog. Teenslippers aan de voeten. En is dat nou een zwembroek wat je aan hebt? Ja, volgens mij wel, hè. En lekker wat drinken on the side. En hij zegt, mag ik misschien Marco Schuimmaker horen? Met Engelbewaarder. Nou, dat kunnen we wel regelen. Geen enkel probleem. Ook die kunnen we vandaag prima als zomerhit bestempelen. Ja, ook al draai je die midden in de winter, is hij alsnog lekker. En Dylan, die zegt, Perry, hallo grote vriend. Ik zou graag een van de beste zomerhits willen draaien, willen horen ooit. En dat terwijl ik druk bezig ben thuis met de airco installeren. We hebben namelijk een airco gekocht, een mobiele airco. Die ben ik nu aan het neerzetten, want we hebben een plat dak thuis. Dus het is boven altijd bloedverschietend heet. En dit is een welkome boodschap, of welkome verrassing bij ons thuis, die mobiele airco. En hij vraagt om inderdaad een van de lekkerste zomerplaten ooit, vind ik zelf ook. Het is Hike en Lekker in de Zon, nu op Sterren.nl.
1: Zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen,

0: Als een winterhit of als een zomerhit, het kan allebei. Het is gewoon een hele grote hit, een monsterhit van Marco Schuimaker, Engelbewaarder. En daarvoor hoorde je Hike en Lekker in de Zon. Vrede voor Rutje Kot ga ik zo meteen draaien. Doe ik naar Samuel Welten en de Bankzitters. Dit is Uitslover bij Sterren.
1: Ik ben de

dit liedje werd uitgebracht. En toen zongen ze al over het is zo moeilijk om de vrede te bewaren. Als je nu kijkt wat er gebeurt in de wereld, dan is het liedje vandaag nog steeds actueel. En dat is toch eigenlijk wel eens angstaanjagend. Maar goed, het is inderdaad moeilijk en gelukkig leven we in Nederland in vrijheid, in vrede. En mogen we daar iedere dag als we weer wakker worden, mogen we daar toch heel erg blij mee zijn, heel erg vrolijk van worden. En dat terwijl we vanuit Nederland gelukkig ook nog genoeg hulp bieden voor de mensen die dat nodig hebben. Pasco Redeker, die zingt over iets wat denk ik heel veel mensen wel lekker zouden vinden. Bier uit de badkamerkraan. Je hoort het zometeen naar René Garst. Dit is Adje voor de Sfeer. Nee.

0: Wie is de mol?
1: Heb jij zo iemand in je vriendenclubje zitten die de mol speelt? Dat als je even naar het toilet bent of zo. Of je let heel eventjes niet op je glas. En je kijkt dan in één keer een paar tellen later in je glas. En dan zit hij weer vol. Zo'n iemand die de hele avond maar doortankt en doortankt en doortankt. En dus ook jou laat doordenken. Ja, je hebt van die mensen, die kunnen daar geen genoeg van krijgen. Ik heb er ook iemand hoor, in de kenniskring die dat doet. Het is, ja, op een gegeven moment moet je dan echt zeggen, en dan moet je dan echt sterk zijn van, oh nee, stop maar. Dat je dan echt bijvoorbeeld, weet ik veel, een viltje op je glas legt. Dat is een goede tip. Als je dat dus niet wilt, leg dan eventjes een viltje op je glas. Dan gebeurt het 9 van de 10 keer dus niet. Een klein tipje van de sluier wat mij betreft. Henk Wijngaard komt eraan. Beun de Beuna's. Eerst even deze heerlijke plaats van Laura Heijgen. Dit is In een Seconde.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.
3: En vanaf nu heb jij het te zeggen.

Qua temperaturen, heerlijk zeg, ga er lekker van genieten. Doe even lekker een wandeling maken, smeer jezelf wel goed in en zorg dat je goed hydrateert. Zorg ik voor verkoelende hits en daar mag jij dus iets over zeggen. Niel die zegt, hey Perry, Martijn Leopardi en Mike Versteeg waren laatst in de studio toch met die award? Jazeker,

Jan Paparazzi verrassen hier in de SterrenNL studio. Ze zijn zo ontzettend blij met het succes van dit nummer. Tijger van de Kroeg, je hoorde het op NPO SterrenNL Radio. Op verzoek, want ik draai tot aan de 3 uur in het laatste uur van Penny's Weekend Party alleen maar de liedjes die jij wil horen. Die je kan kenbaar maken via de gratis NPO Luisteren. Zo komt Rick in de app die zegt, joh, Rutger van Barneveld. Wat een dikke zomerrit heeft hij te pakken met zwoele zomernachten. Zou je die voor mij even kunnen draaien? Groetjes van Rick. En ik zie hier Michael, die vraagt om deze klassieker. Hij zegt, Perry, een hele goede middag. Graag voor mij de beste plaat over België ooit gemaakt. De mannen Henk en Henk, oftewel het goede doel. Dit is België, speciaal voor jou, Michael, bij SterrenNL.

deze plaat van Rutger van Barneveld. Ook op social media word je er echt mee plat gegooid. Word je ermee gebombardeerd. En zal dit dan weer zijn tweede hit worden naar Helena 2.0? Ja, hij heeft natuurlijk ook nog Malle Pietje gehad. Een dikke 10 en noem op. Maar deze plaat, ik denk dat dit best wel een hitpotentie heeft. En hij is ook aangevraagd op SterrenNL Radio. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Zijn zomerhit van 2026. Met zometeen voor Marcel, Luna en Russo met Voorbestemd. Maar eerst eventjes een heel lief liedje. Het Wiegelied. En die draai ik speciaal voor

Konings. Dat is Ik wil een man. Ja, dat klopt. Dat is Ik wil een man. Maar, zegt Fokke, ik heb er ook eentje. Dat is haar single samen met Sven Verzeeg. En nou, eigenlijk een ode aan Corrie Konings. En het plaatje heet ook Corrie Konings. En dat een verzoek op Ster.nl. Want tot aan 3 uur draai ik wat jij wil horen. En het is heel simpel om jouw favoriete plaat aan te vragen. We hebben een fantastische app voor bij de NPO. Die app die heet NPO Luisteren. Daar kun je naar alle radiozenders luisteren van de NPO. Maar doe wel even Ster.nl vastpinnen. Als je Ster.nl hebt gevonden in het lange lijstje van allemaal fantastische radiozenders, druk je rechtsbovenin op de pin. Als je dat hebt gedaan, dan staat Ster.nl altijd bij jou als eerste vooraan in het rijtje. En dat wil je toch? Dan hoef je nooit te zoeken naar Ster.nl. Maarten, voor jou draai ik zometeen de Frank Boeijen Groep. En Linda komt eraan. En eerst eventjes René Schuurmans. Ja, het zal je me overkomen dat hij voor de deur zat. Goedenavond, omdat je 10 miljoen hebt gewonnen. Ja.

0: Je zou maar Linda heten toen in de tijd. En vandaag de dag, dan blijft het liedje je leven lang achtervolgen. De Vrouwboeiengroep en Linda op verzoek op Stegen.nl met zometeen Danny Vroger. Morgen is niet beloofd. Timo vindt dit een fantastische levensles, dit plaatje. Nou, dat is het ook wel. Want ja, morgen is niet beloofd. Genieten, dat doe je vandaag. Maar eerst even deze fantastische meezinger. Deze moet ik draaien voor Gerrit. Het kleine café aan de haven van John de Bever.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad.

eruit ziet. En naar regen komt zonneschijn. Hij zingt het in dit liedje, Danny Vroeger. Ja, nou zaten we inderdaad een week geleden nog in de regen. Sterker nog, begin van deze week nog in de regen. En moet je kijken hoe mooi het nu is. Morgen is niet beloofd. De boodschap van deze plaats is dat je gewoon vandaag moet genieten. En dat doen wij, wij Nederlanders. Wij fijne mensen. Wij zijn aan het genieten van het mooie weer. Want ja, als de zon schijnt in Nederland, dan is iedereen in één keer helemaal in extase. Hebben de raampjes van de auto's, die zijn allemaal omlaag. De daken zijn van de cabrio's af. En zie je iedereen fluitend over straat gaan. Ik vind het altijd een heerlijke tijd, deze tijd. Ramon!

27 en de zon hoog aan de hemel. Joey Nicolai ga ik zo meteen draaien. Tante uit Texas voor Thijs. En Ron, deze is voor jou. Arda en de Munnik nu op sterren. Dit is Ren Lenny Ren. Zoek me.

0: Texas. Deel van Nederland kunnen blijven voor het weer.
1: Perry's Weekend Party.
0: Heerlijk hoor. Joey Nicolai op SterrenNL Radio. Nou, ga lekker genieten van het mooie weer buiten, van iedereen om je heen. En ga ook genieten zometeen van de SterrenNL Top 25 met Jan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en Knoop in de Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam, waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging.

19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars van SterrenL Radio, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. De SterrenL Top 5.

beginnen. De hekken sluiten deze week. Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana in de 13e week top 25. 5 plaatsen naar beneden. Vorige week 20. Deze week zakte je naar 25. Daarachteraan 24. Zakte van 19. Guido van der Graaf en ik kom terug in de 7e week. En Monique Smit. Vorige week stond er nog 17. En deze week zakte ze naar 23. Met Ik wil je helemaal voor mij alleen in de 9e week top 25. Ik zei het net ook al. 3 nieuwe platen. 3 verdwenen platen. Welke dat zijn hoor je zo meteen van me. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling in de top 25 van Sterrenl Radio op nummer 22. De nieuwe single van

14, 6 plaatsen naar beneden getuimeld. De loeien uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst en de altijd gezellige Samantha Steenwijk. En In Mijn Armen in de 1, 2, 3, 4, 5e week top 25 op 20 terechtgekomen van 14. En dan op 19, een plaatsje hoger dus, de hoogste nieuweling van deze week. Oftewel de klapper van de week. De paradeplaat van de afgelopen 7 dagen bij Sterren NL Radio. De nieuwe single van Sineke. Hoogste nieuweling deze week in de top 25 op rug nummertje 9.

lekkere vandaag in de top 25 op NPO Sterrenl Radio op nummer 18 terechtgekomen deze week. En op 17 een zakker. Vorige week 15, twee plaatsen naar beneden. Alles wat ik zoek in de 11e week dat ze staan genoteerd. Lange Frans

In de top 25, vorige week 18. Deze week stijgen ze door de nummer 15 in de 1, 2, derde week dat ze staan genoteerd. En we hebben deze week voor de latere inschakelaars drie nieuwe platen gehad. Die hebben we al gehad. En we denken dien ten gevolge ook dat er drie platen verdwenen zijn. En dan kijken we

Daar gaat hij hoor. Let op, hè. Hij is afgelopen. De energie is op. Hij gaat eruit. We nemen afscheid van Mike Peterson. Vorige week nog op 24. En de laatste plaat die verdwenen is, is de nummer 22 van vorige week. Bram Bongers. En de ideale schoonzoon. Hij was 7 weken lang te horen in de top 25. 2 weken op 14 als hoogste notering. Op 7.

Route du Soleil. Met het mooie weer in het weekend. Lekker, hè? Pinksterweekend van 2026. Hou hem lekker aan. Stel in de radio de hele weekend lang. De beste Nederlandstalige muziek in de Nederlandse taal. Doen we hier alles al een jaar of 16 met heel veel succes. En dit is als je erbij komt in het Pinksterweekend van 2026. Janneman, Jan Paparazzi. Exclusief voor NPO Ster NL Radio. Met de heerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De nummer 13 deze week in de top 25 was Wolly Wolly Wolly. Wolter Kroes en Route du Soleil. Zometeen aan het eind van het eerste uur hoor je zoals gebruikelijk de oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we 30 jaar terug in de tijd. Komen we terecht op 22 mei 1996. En hoor je de oude Nederlandstalige nummer 1 van die datum. Maar eerst zoals gebruikelijk een aantal tipnoteringen. Nieuwe muziek op NPO Ster NL Radio aan je voorstellen. Zometeen

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Het liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht en daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam.

En waarom ben jij gegaan in de vierde week top 25? Vier plaatsen omhoog, van 11 naar 7. Daarvoor draaiden we op 8, omhoog van 13. Gerard Joling, goede plaat. Niet voor één keer in de derde week top 25. En dit is de nummer 6 van deze week. En die zakken één.

0: Als tip voor de top 25 van volgende week bij Sterren in de Radio. Ik bleef geloven, wat een goede plaat. Daarvoor gezellig op de Vespa met Dave Dekker, zijn nieuwe single. Als ik denk, dan denk ik aan jou. Ja, ja, dat zong Kimberly Francis. Wat is dat een mooie plaat van een geweldige zangeres. En ook nog de nieuwe van de 3JZ Volendam gedraaid. Los vast heeft die plaat. Ook een leuke plaat, een goede plaat. Een kans hebben voor de top 25 van volgende week bij NTO Sterren in de Radio. Zometeen gaan we de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Ga even bellen met degene die hem gemaakt heeft. Even kijken hoe en waar die plaat vandaan komt. Zo, uit welke hoek het allemaal komt en hoe die valt bij de maker. En dan ook nog de nummer 1 uiteraard in Nederland. Ja, ik zit even te kijken, alles gedaan. Maar ook nog de paradeplaats, zoals gebruikelijk, van precies 5 jaar geleden deze week. En deze week, 5 jaar geleden, was het 22 mei 2021. En toen was de paradeplaat op Sterren NL Radio in handen van Rolf Sanchez, John Eubank en Marco Borsato.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten. Gewoon nog veel te jong was te beseffen.

0: omgekeerde volgorde eerlijk gezegd wat mij betreft, is de nieuwe paradeplaat geworden. We gaan bellen met iemand. Ik ga niet zeggen wie het is. We gaan gewoon kijken of hij opneemt en hoe blij hij is. Met het feit dat zijn nieuwe plaat de paradeplaat is hier bij Sterren NL.
1: Daar gaan wij.

0: redactie van Ster NL Radio. Hallo, hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het, ja, grote vriend?
1: Ja, ja, hoe is het? Goed.
0: Ja, goed, had je niet verwacht zeker dit belletje, hè?
1: Nee.
0: Ja, ik heb goed nieuws voor je, Remel Hermans. Want je hebt een nieuwe plaat gemaakt in de boeken. En dat vonden wij zo'n leuke plaat hier bij Ster NL. Wij hebben deze plaat vanaf dit moment gebombardeerd door onze nieuwe paradeplaat.
1: Ja. Yes. Wat een nieuws, Jan.
0: Hey, leuk, man. Gefeliciteerd.
1: Heel mooi.
0: Hey, maar wat een leuke plaat is het geworden. Goede plaat geworden.
1: Hier doe je het ervoor.
0: Ja, absoluut.
1: Dit is wel een beuker inderdaad. Ja.
0: In de boeken. Echt een beuker. Ja, zeker. Zeker. Wie heeft hem gemaakt?
1: Ik zelf, zei de gek, samen met Sam Roosendaal.
0: Ja.
1: En leuk.
0: Goed gelukt. Dus een goede plaat. Een zomerhit. En hij blijft na één keer gelijk in je hoofd hangen. En Remol, wij gaan echt een superplaat. En met het warme weer van het weekend en de komende dagen gaan wij hem de komende week bij Ster NL meer dan 40 keer die digitale snelweg opspuiten, die plaat van jou. Huppakee.
1: Ja, bam. Dat
0: bam,
1: is een
0: bam,
1: week voor in de boeken.
0: Zo is dat. Een week voor in de boeken wordt het. En je mag hem zelf nog even aankondigen.
1: Super. Lieve luisteraars van Sterren NL, hier is mijn nieuwe single, oftewel de paradeplaat van deze week, In de Boeken.
0: Dankjewel en een fijn weekend, hè. Doei, doei.
1: Yo, hoi, hoi.

week werd de hits in de juiste volgorde. Dit was hem afgelopen week, 16e jaargang, week nummer 20. Gedateerd 22 mei 2026 met 3 nieuwe platen, 7 stijgers, 12 zakkers en 3 zittenblijvers. En ik heb nog één plaat klaar liggen, uiteraard nummer 1 in Nederland. Net zo 1 als vorige

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liepen uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Paparazzi. Zondag.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

Vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet,

Op de eerste Pinksterdag van 2026. Goedemiddag allemaal. Uit de late jaren 60, André van de Heuvel en Leen Jongewaard en de klassieker op een mooie Pinksterdag. Pinksterdag, eerste Pinksterdag, 24 mei 2026. Dit is de Schatkamer, ons gouden oude programma op Sterrenl Radio. Jan Paparazzi tot 6 uur. Met her en der wat verzoekplaten die binnengekomen zijn via mijn Facebookpagina. Dat kan altijd gestuurd worden als je een plaatje wil horen. Een oud plaatje, zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi. En geef het plaatje door en neem ik het mee in de uitzending van volgende week, 31 mei dan. Nu dus de Schatkamer voor deze eerste Pinksterdag met zo meteen om 17:30 de oude Nederlandstalige top 3. En die komt van het jaar, uit het jaar 1974. Deze datum in 1974, maar erover dadelijk veel meer. Eerst gaan we heel wat oude platen draaien. Wat hebben we klaarstaan? Connie van der Bos komt eraan. Helga, Ronnie Tober, Saskia en Serge. En een hele toepasselijke plaat, eind mei, van Rob de Nijs uit 1977. Dit is de Schatkamer op Sterren NL Radio. Tot 6 uur vanmiddag.

Belgische zanger Luc Bral. Die kennen we dan voornamelijk bij Sterren en Radio als de man van Hallo, hier ben ik dan, dag mensen op het plein. Maar hij maakte ook deze plaat in 1973. Luc Bral en Hey Speelman. Daarvoor Jantje Koopmans en het Biesboslied, aangevraagd deze week door Wilhelmina Bogaerts. Die wil die plaat graag horen. Leuke plaat van Jantje Koopmans. We draaiden Heintje met Jij bent de allerliefste uit 1971. Zomer in Zeeland, de hit van Saskia en Serge, hun klassieker. Corrie van der Bos uit de jaren 80 en net als vroeger Rob de Nijs met Het werd zomer. En dat allemaal hier in de schatkamer op Sterren Radio. Zometeen de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum in 1974. Zometeen gaan we terug naar 24 mei 1974 in de Nederlandstalige hitparade. Kijken we even wat de top 3 van dat moment was. Maar eerst ga ik even een plaat draaien die aangevraagd is eerder deze week door Davy Den Haak. Die stuurde mij een berichtje via Facebook en die vroeg om een plaat van Hermien Timmerman. Hele mooie plaat. En die plaat heet Zij heeft mijn toekomst voorspeld. Vandaag in de schatkamer.

0: Ook dit liedje hoor je nergens anders. Dit is De Schatkamer.
1: Ik ben vroeger nog sopraan geweest, dat kan je nou niet meer horen. Maar ik ben zelfs nog solist geweest bij vooraanstaande koren. Maar bij

0: wat kan ik laag. Ik haal de tonen diep van onderen uit mijn maag. Is een wonder boven wonder, dat gerommel daar van onder. Dit is niet gewoon meer, dit is ontzettend laag. Oh, oh, oh, wat kan ik laag.
1: De dirigent tikt driftig af.

0: bijzonder, dit is niet gewoon meer. Dit is ontzettend laag. Oh, oh, oh, wat kan die laag?
1: Eerst vond ik het verschrikkelijk, maar dat is niet...

ben vroeger nog sopraan geweest, dat kan je nou niet meer horen. Maar ik ben zelfs nog solist geweest bij vooraanstaande koren. Nu zoek ik het wat lager op, beleef daar vrede.

lied uit mijn eigen collectie, krakerig singeltje. Maar ja, het gaat om de historische waarde in de schatkamer. Aangevraagd door Stan Jansen. Die wilde graag deze plaat nog eens horen. Oh, oh, oh, wat kan ik laag. 5:30 geweest op zondagmiddag in de schatkamer. Tijd voor de oude Nederlandstalige top 3. En de komende 10 minuten is het op Ster NL. 24 mei 1974. De grootste hits van 52 jaar geleden. En dit stond toen, vandaag, 52 jaar geleden, op nummer 3. Lisbeth List.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Duran. Zie ons zot geweld, dat valt het jongen niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten de dag hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

vuigen. En de Jorn geeft bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En Pins, dat is hem een todder af. Schettig is hij, meer gat.
1: Prachtig, nummer 1 op deze datum in 1974. Yvan Heylen, de Wilde Boerendochter. Ja, dat was niet de Dappere Boerenzoon van André van Duin. Dat was de Wilde Boerendochter, die nummer 1 stond in 1974. Daarvoor de nummer 2 van toen. Een klassieker van Vader Abraham in de C-klasse. En op 3, Lisbeth List en Te Veel Te Vaak. Volgende week schuiven we een jaartje op. Komen we terecht in het jaar 1975. En hoor je in de Schatkamer de grootste Nederlandstalige hits van 31 mei 1975. Nu gaan we door met de Schatkamer. Maar ik ga nog even zeggen dat als je een plaat wil horen, een oude plaat in dit programma, dat kan, hè. Wat moet je dan doen? Nou, geen appje sturen naar Sterrenl Radio. Nee. Dan kan je het beste bereiken op Facebook, Jan Paparazzi. Stuur daar even een berichtje met de plaat die je graag wil horen voor volgende week, zondagmiddag tussen 5 en 6. Jan Paparazzi, stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week, zondagmiddag tussen 5 en 6. En dit is een mooie plaat uit de jaren 70 van Ronnie Tober. Dit is Alleen.

Prachtig toch, hè? Van het album Vroeger of Later, Robert Long in 1974. En Kalverliefde. Aan het eind van de schatkamer voor deze zondagmiddag. Lieve luisteraars, dan was het een uurtje lang met oude platen. Ik ga langzamerhand ook het zonnetje opzoeken. Het is mooi geweest voor vandaag. Zometeen het nieuws en dan een lekkere avond met non-stop Nederlandstalige muziek. Uiteraard hier op SterrenL Radio. Ik heb nog één plaat klaar liggen, maar ik wens iedereen een prachtig Pinksterweekend met mooi weer. En hou hem zo lang mogelijk aan, SterrenL Radio. En als je plaatje aan wil vragen voor volgende week zondag, dat kan uiteraard. Zoek mij even op Facebook, Jan Paparazzi. En stuur daar even een berichtje. Het gaat om een oud plaatje uit de jaren 60 of 70 in het programma De Schatkamer. Mijn laatste plaat voor vandaag komt uit 1971. De zangeres Helga met haar tophit Vlammetjes. Bedankt voor het luisteren, een gezellige zondagavond. En graag tot volgende week.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros.
1: De omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

jij niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelkus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Maar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van 61 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.